0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com. Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: beste uit de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle star.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Let me say the same thing.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.
1: Oh, darling. I wanted to give you everything.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
4: Oh ja joh?
3: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
7: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Het is 8 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Rijkswaterstaat zet de camera's die vandaag op de Merwedebrug bij Gorinchem worden opgehangen meteen al aan. Eerst zou pas vanaf maandag worden gehandhaafd op het vrachtwagenverbod op de versleten brug. Maar dat gebeurt dus al meteen. Te veel vrachtwagens negeren het verbod dat een week geleden is ingevoerd, toen bij een controle bleek dat de staalconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Vrachtwagenchauffeurs klagen dat de borden die waarschuwen voor de afsluiting van de brug in de A27 voor buitenlandse truckers niet te begrijpen zijn. Ook zijn veel navigatiesystemen nog niet bijgewerkt. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij gisteravond in de Schiedamse wijk Nieuwland. Er was een melding binnengekomen dat er rond 9 uur iemand was neergestoken op de Nieuwe Damlaan. Agenten konden daar niemand meer vinden. Maar later bleek dat het slachtoffer zelf naar het Franciscus Vlietland ziekenhuis was gegaan. De ernst van de verwondingen is niet bekendgemaakt. Er is ook niemand aangehouden. De Franse autoriteiten verdubbelen de inzet van het leger bij de bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van het land. Het aantal militairen dat meehelpt gaat omhoog van 500 naar 1000. Dat is de uitkomst van het crisisoverleg dat gisteravond is gehouden vanwege de aanhoudende branden in het gebied. Afgesproken is ook dat er 1,5 miljoen mondkapjes worden uitgedeeld in de Gironde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan om goed voorbereid op pad te gaan. Wie nog op vakantie gaat naar het zuiden van Frankrijk doet er goed aan om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen. Boven sommige delen van ons land is gisteravond een vuurbal te zien geweest. Rond 10:30 trok een lichtspoor door de lucht. Er gaan op social media diverse meldingen van mensen die het hebben gezien in de avondschemering. Het gaat vrijwel zeker om een satelliet van Elon Musk die terugkeert in de atmosfeer. De satelliet van SpaceX drong boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te branden. Deskundigen gaan ervan uit dat de satelliet volledig opbrandt, maar pas vandaag zal blijken of er echt nergens brokstukken op de grond zijn beland. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. Het is zo'n 25 graden bij een matige westenwind. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Zaterdag 25 juli trekt de straatparade van het zomercarnaval weer door Rotterdam. Een explosie van kleur, tropische klanken en dans die je niet wilt missen. Kun je er niet bij zijn? Kijk dan zaterdag 25 juli van 1 tot 2:30 live mee op TV Rijnmond en Open Rotterdam. Zet hem in je agenda en mis niets van dit kleurrijke spektakel.
11: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
13: Oh ja joh?
12: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden...
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

1959 was dat Connie Francis met het door haarzelf geschreven Plenty Good Lovin'. Connie Francis was zeer succesvol. Zo scoorde ze talloze hits en verkocht ze meer dan 100 miljoen platen. Waardoor ze ooit de bestverkopende zangeres in de historie was. En ze was de eerste vrouw die in Amerika een nummer 1 hit wist te scoren. Het leven van Connie Francis kende ook veel tegenslagen. Met onder meer een overval, verkrachting en mishandeling in een hotel. Waarna ze in een depressie raakte. Na een neusoperatie in 1977 verloor ze tijdelijk haar stem en kon ze 4 jaar niet zingen. En in 1981 werd haar broer George vermoord door de maffia. Ze schreef een biografie en dat werd een bestseller. En afgelopen week een jaar geleden overleed Connie Francis op 16 juli op 87-jarige leeftijd. En je hoorde haar net in de Rijnmond Jukebox met Plenty Good Lovin'. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. In 1932 kwam het nummer Isn't It Romantic uit. En dit door Rodgers en Hart geschreven nummer zou een klassieker worden. Het is gezongen door onder andere Vic Damone, Ella Fitzgerald, Tony Bennett, Diana Krall en door Rod Stewart. Deze 81-jarige Engelsman heeft voor komende maanden veel concerten gepland staan, waarvan het merendeel tijdens een tour door Amerika is. Al was hij onlangs ook voor optredens in Spanje, Portugal en Italië. Rod Stewart bracht ook meerdere albums uit met muziek uit het Great American Songbook, zoals in 2004 met het album Stardust, The Great American Songbook Volume 3. Voor dit album kreeg hij zijn eerste en enige Grammy Award. Het album van Rod Stewart bevat nummers als Night and Day, A Kiss to Build a Dream On, Swanderful en Isn't It Romantic.

1961. Deze zanger uit Texas werd vooral bekend door zijn hit Tell Laura I Love Her, maar ook door nummers als Corina Corina en The Wonder of You. Ray Peterson werd uiteindelijk 69 jaar nadat hij in 2005 overleed. De Amerikaanse countrymuzikant Don Williams was in 2017 net een jaar met pensioen toen hij na een kort ziekbed overleed. In de jaren 70 en 80 was hij een van de grootste Amerikaanse countrysterren en vanwege zijn lengte van 1,85 meter werd hij de Gentle Giant genoemd. Hij had een aantal grote hits, waaronder in 1977 met I Believe in You.

het album Folk Singers van de Amerikaanse blueslegende Muddy Waters hoorde je My Home is in the Delta. Muddy Waters schreef dit nummer zelf, zoals hij dat deed voor veel meer nummers op dat album. En hij werkte tijdens de opname samen met andere bekende artiesten, waaronder Buddy Guy en Willie Dixon. Destijds wisselden de recensies van het album, maar het leverde Muddy Waters wel een plek op in de lijst met de 500 beste albums ooit gemaakt. De Amerikaanse groep The Elgins werd opgericht in de Amerikaanse stad Detroit, al was dat eind jaren 50 niet onder die naam. De groep begon met namen als The Sensations, The Five Emeralds en The Downbeat, maar Motown-baas Berry Gordy stond erop dat de naam The Elgins werd gebruikt, wat trouwens weer een naam is die de Temptations vroeger gebruikten. De bekendste hit van The Elgins werd geschreven door het trio Holland, Dozier Holland en komt uit 1966. Dit is Heaven Must Have Sent You.

Van het album The Gospel Truth van Brooke Benton uit 1971 hoorde je Take a Look at Your Hands in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer werd geschreven door Ralph McDonald en William Salter. Van alle nummers die Brooke Benton uitbracht, verschenen er bijna 50 in de Billboard Hot 100. Toch werd hij maar één keer voor een Grammy genomineerd. Dat was voor Rainy Night in Georgia, maar de prijs ging destijds aan zijn neus voorbij. Brooke Benton overleed in 1988 op 56-jarige leeftijd. Het nummer A Little Bit More werd geschreven en gezongen door Bobby Gosch, die het in 1973 op zijn album Sitting in the Quiet zette. Het eerste succes met dit nummer kwam pas 3 jaar later, toen Dr. Hook het in 1976 uitbracht. In de Amerikaanse Billboard Hot 100 kwam dit nummer van de Amerikaanse band tot de 11e plek, terwijl het bijvoorbeeld in Engeland de 2e plaats wist te behalen in de singles hitlijst. Dr. Hook werd toen door Elton John's en Kiki Dee's Don't Go Breaking My Heart van de 1e plaats afgehouden. En Dr. Hook gooi je nu in de Rijnmond Jukebox met A Little Bit More.

Dat was Ella Fitzgerald met I Wish I Were In Love Again uit 1956. In dat jaar kwam haar album Ella Fitzgerald Sings the Rodgers and Hart Songbook uit. En daarop staat het nummer dat je net hoorde. Het origineel komt al uit 1937. En Rodgers and Hart schreven dit nummer toen voor de musical Babes in Arms, waarin het voor het eerst werd gezongen door Grace McDonald en Rolly Pickard. Het nummer werd ook al snel populair bij andere artiesten, want het is door de jaren heen opgenomen door onder andere Judy Garland, Frank Sinatra, Tony Bennett, Rosemary Clooney, Joni Mitchell en dus door Ella Fitzgerald. Hal David en Burt Bacharach zijn verantwoordelijk voor tal van nummers en schreven ook voor Marty Robbins, een van de meest succesvolle Amerikaanse countryzangers. Zo schreven zij in 1957 het nummer The Story of My Life, waar Marty Robbins in 1958 een nummer 1 country hit mee scoorde. De Engelse zanger Michael Holiday zou er in Engeland een nummer 1 hit mee scoren. En hoewel het duo David Bacharach dus zeer succesvol werd, was het nummer The Story of My Life hun eerste muzikale samenwerking. En je hoort Marty Robbins nu met The Story of My Life.

horen. De Scorpions met Hello Josephine uit 1956. Het nummer dat mede werd geschreven door Fats Domino, die het in 1960 uitbracht met de titel My Girl Josephine. Na dit succes kregen de Scorpions het niet voor elkaar weer een hit te scoren en ze verdwenen in de anonimiteit, totdat Veronica hen weer optrommelde voor de televisiemarathon The Day the Music Died, waarmee de Scorpions opnieuw met dit nummer in de hitlijsten kwamen. De groep toerde daarna tot 1979 regelmatig door Nederland. Plannen om in 1984 opnieuw te gaan optreden werden doorkruist door de vroegtijdige dood van zanger Peter Lewis aan kanker. Hij bleek een van de eerste slachtoffers van de arts Harold Shipman te zijn, bijgenaamd Dr. Death. In 1969 werd in Engeland de band Edison Lighthouse opgericht. De naam vond de band in een vuurtoren aan de Engelse kust. Om maar gelijk goed te beginnen lanceerden ze het nummer Love Grows, wat hun grootste hit zou worden. En omdat het nummer aan het eind van 1969 uitkwam, was het ook de eerste nummer 1 hit in Engeland in 1970. Je hoort Edison Lighthouse nu in de Rijnmond Jukebox met Love Grows.

eerder in deze uitzending muziek van Rodgers & Hart en ook Little Girl Blue werd door dit duo geschreven. Het was in 1935 voor het eerst te horen in de musical Jumbo en werd jaren later ook in films gebruikt. De versie die je net hoorde was van Frank Sinatra, die het op zijn 7e studioalbum Songs for Young Lovers uit 1954 zette. En dat album was trouwens zijn eerste voor de platenmaatschappij Capitol Records. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox, maar eerst gaan we nog naar de Beatles. In 1968 kwam het White Album van de Beatles uit, met daarop nummers als Back in the USSR, Blackbird, Helter Skelter, Obla Di Obla Da en While My Guitar Gently Weeps. De meeste nummers werden geschreven door Lennon en McCartney, maar While My Guitar Gently Weeps werd geschreven door George Harrison, die sowieso ook geweldige nummers op zijn naam heeft staan. Bij de opnames werkte ook Eric Clapton mee met de Beatles en later schreven Harrison en Clapton ook samen nog nummers. Dit zijn de Beatles met While My Guitar Gently Weeps.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
3: Oh ja joh?
2: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
4: Ga jij zaterdag 25 juli naar de straatparade van het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval? Kijk dan uit naar het fototeam van Open Rotterdam en Rijnmond. Stap erin, lach naar de camera, want jij maakt het zomercarnaval nog mooier. Check voor meer op rotterdamunlimited.com.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig van onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Het is 9 uur, goedemorgen. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk het tweede uur van de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Rotterdam verwacht vanmiddag 100.000 mensen die komen kijken bij de straatparade van het zomercarnaval. Die wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden. Door het centrum van de stad trekken weer zo'n 30 carnavalsgroepen met vooraan de zogeheten king en queen van het zomercarnaval. En voor het eerst in jaren is de queen een moeder. Voorheen mochten moeders niet meedoen aan de verkiezing tot queen, maar de regels zijn aangepast. Het festival is gisteravond afgetrapt met The Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. 3 bands liepen een eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Koolsingel op. Rijkswaterstaat zet de camera's die vandaag op de Merwedebrug bij Gorinchem worden opgehangen meteen al aan. Eerst zou er pas vanaf maandag worden gehandhaafd op het vrachtwagenverbod op de versleten brug. Maar dat gebeurt dus al meteen. Te veel vrachtwagens negeren het verbod dat een week geleden is ingevoerd, toen bij een controle bleek dat de staalconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Vrachtwagenchauffeurs klagen dat de borden die waarschuwen voor de afsluiting van de brug voor buitenlandse truckers niet te begrijpen zijn. En ook zijn veel navigatiesystemen nog niet bijgewerkt. De regio Madrid heeft te maken met de ergste bosbrand uit de geschiedenis van het gebied, hebben de Madrileense autoriteiten gezegd. Zeker 63.000 mensen zijn tot nu toe geëvacueerd of hebben het bevel gekregen om juist binnen te blijven. De brand heeft tientallen huizen verwoest en verschillende wegen zijn afgesloten. De branden zijn te groot voor de Spaanse brandweer. Inwoners van Madrid krijgen de oproep om de ramen dicht te houden vanwege de rook. Kwetsbare mensen zoals kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met long- en hartproblemen moeten extra voorzichtig zijn. De Spaanse premier Sanchez brengt vandaag een bezoek aan de bestrijders van de natuurbranden bij Madrid. En dieven hebben in een Frans museum een gouden halsketting gestolen. Het massief gouden sieraad is een van de topstukken van de 2500 jaar oude schat van Vix. Dat lag in een museum in een plaatsje in het departement Côte d'Or. In november en vorige week zaterdag nog probeerden inbrekers ook al toe te slaan. Dit keer kwamen ze op klaarlichte dag via de receptie binnen, verkleed als toeristen. Ze sloopten de vitrine en gingen er via de hoofdingang weer vandoor. De vrees bestaat dat ze de 500 gram zware halsketting gaan omsmelten. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. Het is 25 graden bij een matige westenwind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
15: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
16: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
25: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
26: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
25: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: Dit is Radio Rijnmond.
27: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Nels uit 1959. Het nummer werd geschreven door Eddie's broer Bob en zijn vriendin Sharon Sheely. Het nummer had ook zijn invloed op latere rockhelden, als The Who en Led Zeppelin, die het later net als Johnny Hallyday hebben gecoverd. Amper een jaar nadat Something Else werd uitgebracht door Eddie Cochran, overleed hij op 21-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk tijdens een tour door Engeland. Sam Cooke schreef in 1962 Bring It On Home To Me, een nummer over zijn verloren geliefde, en hij bracht het een jaar later uit. Het werd een dikke hit en werd door de jaren heen gecoverd door tal van artiesten. Het nummer werd zelfs benoemd tot een van de 500 nummers die de rock en roll muziek hebben gecreëerd. Wat wel bijzonder is, is dat Lou Rawls ook te horen is, want hij verzorgde de achtergrondzang. Net als Eddie Cochran, die je net hoorde, overleed ook Sam Cooke veel te jong. Hij werd op 33-jarige leeftijd doodgeschoten, maar zijn muziek leeft vandaag de dag nog altijd voort. Dit is Sam Cooke in de Rijnmond Jukebox met Bring It On Home To Me.

1978 bracht de Amerikaanse countryzangeres Margot Smith het album Don't Break the Heart That Loves You uit. En van dat album hoorde je net de gelijknamige single. Dat album kwam tot plek 27 in de Amerikaanse country album hitlijst en zou het grootste succes worden van Margot Smith. De single Don't Break the Heart That Loves You werd overigens wel een nummer 1 hit. Margot Smith werd in 1939 geboren als Betty Lou Miller en was eerst werkzaam als basisschoollerares voordat ze zangeres werd. In 2024 overleed Margot Smith op 84-jarige leeftijd. En op het album Don't Break the Heart That Loves You van Margot Smith staat ook haar versie van Memories Are Made of This. Het nummer dat we voornamelijk kennen van Dean Martin, die het in 1955 uitbracht. De nummer werd geschreven door Terry Gilkison, Richard Durr en Frank Miller en leverde Dean Martin in onder meer Amerika en Engeland een nummer 1 hit op. In Engeland was het zelfs zijn enige nummer 1 hit. En Dean Martin hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Memories Are Made of This.

Dat was Elvis Presley op Radio Rijnmond met Guitar Man uit 1968. Een paar maanden eerder was het Jerry Reed die het door hem zelf geschreven nummer uitbracht en er een klein hitje mee scoorde. Elvis Presley ging de studio in om het in te zingen en Jerry Reed was degene die hem begeleidde op de gitaar en die samenwerking leverde een nummer 1 hit op. Volgens een biografie van Elvis werd Reed erbij gehaald omdat Elvis moeite had met het vinden van de juiste sound voor het nummer. Little Richard werd 87 jaar en staat vanwege zijn vernieuwende werk bekend als de Architect of Rock'n'Roll. Niet heel gek dat hij van grote invloed is geweest op tal van artiesten, van rockartiesten tot muzikanten uit de hip-hop scene. In 1965 nam hij een nummer op dat werd geschreven door Don Covey en waarvoor hij onder meer samenwerkte met Jimi Hendrix. Dit is Little Richard met I Don't Know What You Got.

in het vorige uur hoorde je ook nu Marty Robbins. Dit was Saddle Tramp uit 1959. In 1966 kwam er een album van hem uit dat ook Saddle Tramp werd genoemd. Marty Robbins bracht in totaal 52 studioalbums uit en ook nog eens 100 singles. Het zorgde er mede voor dat hij gedurende zijn bijna 40 jaar durende carrière een van de populairste countrymuzikanten van zijn tijd was. Door hartproblemen werd Marty Robbins slechts 57 jaar. Het nummer I Put a Spell on You werd al in 1956 geschreven door Screamin' Jay Hawkins, die er destijds niet mee in de hitlijsten kwam, maar later werd het wel verkozen tot een van de nummers die de rock'n'roll muziek hebben gevormd totdat hij nu is. Ook Creedence Clearwater Revival bracht het nummer uit. Deze band deed dat in 1968 en speelde dit nummer ook tijdens het legendarische Woodstock Festival. In die periode stond het op het Creedence Clearwater Revival album, maar was het nog niet zo'n succes. Dat werd het wel toen het in 1972 weer werd uitgebracht. En CCR hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met I

Dat was Nina Simone met Don't Let Me Be Misunderstood. Het nummer dat zij in 1964 als eerste opnam. En ze deed dat voor haar album Broadway Blues Ballads. Het is later door veel artiesten gecoverd. Waaronder door Joe Cocker, Elvis Costello, The Animals en Santa Esmeralda. De Amerikaanse Nina Simone kende een grote carrière en staat in de top van de lijst met de 200 beste zangers aller tijden. Ze overleed in 2003 in Frankrijk op 70-jarige leeftijd en hoorde 2 dagen voor haar dood dat ze een eretitel zou krijgen van het Curtis Institute of Music, de school die haar aan het begin van haar carrière weigerde toe te laten als student. Chuck Berry werd 90 jaar en kreeg niet voor niets de bijnaam The Father of Rock'n'Roll, want hij bracht tal van klassiekers uit en was een van de eerste die aan de Rock'n'Roll Hall of Fame werd toegevoegd. We gaan met hem naar 1964, want in dat jaar kwam zijn 7e studioalbum St. Louis to Liverpool uit, wat door muziekcritici een van de beste rock'n'roll platen aller tijden werd genoemd. Op dat album van Chuck Berry vinden we bekende nummers zoals Promised Land, You Never Can Tell en No Particular Place to Go.

horen de Amerikanen Mo Bandy en Joe Stampley met Roll On Big Mama. In 1975 leverde dit nummer Joe Stampley een nummer 1 hit op in de Amerikaanse country hitlijst. Stampley is pas geleden 83 geworden en zijn maatje Mo Bandy is 82 jaar en nog altijd actief. We gaan naar 2004, want in dat jaar kwam het laatste album van Ray Charles uit, net na zijn dood in hetzelfde jaar. Het album Genius Loves Company, waarvoor hij samenwerkte met tal van bekende artiesten. Een jaar later leverde dat album maar liefst 9 Grammy Awards op, waaronder voor beste album van het jaar. Een van de artiesten waar hij mee samenwerkte is de inmiddels 76-jarige Amerikaanse Bonnie Raitt. Zij treedt nog veel op, voornamelijk in Amerika. In de Rijnmond Zoobox hoor je Ray Charles en Bonnie Raitt nu met Do I Ever Cross Your Mind?

Dat was Michael Bublé op Radio Rijnmond. En je hoorde hem met You Don't Know Me uit 2005. Het nummer dat werd geschreven door Cindy Walker en Eddie Arnold. Het was in 1956 Arnold die het zelf als eerste uitbracht. Maar de meest verkochte versie is toch die van Ray Charles uit 1962. Michael Bublé, die je net hoorde, is 50 jaar en verkocht de afgelopen jaren meer dan 75 miljoen platen. Waaronder van zijn vierde album It's Time, waar ook You Don't Know Me op staat. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar de Ronettes. Phil Spector was de grote man achter veel grote hits, waaronder de hits van de Ronettes. En hij was de man die bekend werd met zijn Wall of Sound. Spector overleed in 2021 in de gevangenis nadat hij schuldig werd bevonden aan de dood van een actrice. De Ronettes brachten in 1964 hun album Presenting the Fabulous Ronettes featuring Veronica uit. En daarop staat een nummer dat volgens Brian Wilson van de Beach Boys het beste popliedje ooit gemaakt is. Dit is Be My Baby van de Ronettes.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
0: Zaterdag 25 juli trekt de straatparade van het zomercarnaval weer door Rotterdam. Een explosie van kleur, tropische klanken en dans die je niet wilt missen. Kun je er niet bij zijn? Kijk dan zaterdag 25 juli van 1 tot half 3 live mee op TV Rijnmond en Open Rotterdam. Zet hem in je agenda en mis niets van dit kleurrijke spektakel.
3: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Goedemorgen, het is 10:00. Je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen 2 uur lang het weekend is er. Met alle informatie over de straatparade die straks om 12:00 van start zal gaan in Rotterdam. Eerst het belangrijkste nieuws. Hier is Aris van Meteren. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. 1 op de 3 gemeenten met een regenboogzebrapad of andere inclusiviteitssymbolen heeft te maken met vernielingen, meldt RTL. Vandalen laten expres bandensporen achter op de zebrapaden of bekladden de oversteekplaats. Aan de Veerweg in Papendrecht gebeurde dat in 3 jaar tijd al 7 keer. Ook was het afgelopen jaar nog raak in onder meer Dordrecht en Schiedam. De rondgang langs gemeenten waar RTL over bericht is gemaakt omdat vandaag Pride begint in Amsterdam, waar het draait om jezelf kunnen zijn als LHBTI'er. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij gisteravond in de Schiedamse wijk Nieuwland. Er was een melding binnengekomen dat er rond 9:00 iemand was neergestoken op de Nieuwe Damlaan. Agenten konden daar niemand meer vinden, maar later bleek dat het slachtoffer zelf naar het Franciscus Vlietland ziekenhuis was gegaan. De ernst van de verwonding is niet bekendgemaakt. Er is ook nog niemand aangehouden. Rotterdam verwacht vanmiddag 100.000 mensen die komen kijken bij de straatparade van het zomercarnaval. Die wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden. Door het centrum van de stad trekken weer zo'n 30 carnavalsgroepen. Met vooraan de zogeheten king en queen van het zomercarnaval. Voor het eerst in jaren is de queen een moeder. Voorheen mochten moeders niet meedoen aan de verkiezing tot queen, maar de regels zijn aangepast. Het festival is gisteravond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. 3 bands liepen een eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Koolsingel op. Vijf Nederlanders zijn vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. Gisteravond waren ze vertrokken voor een tocht naar een naastgelegen provincie, maar daar zijn ze nooit aangekomen. Een eerste zoektocht met onder meer een drone met warmtebeeldcamera heeft niks opgeleverd. Het weer vandaag veel zon, droog. Het is 25 graden bij een matige westenwind. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Een bijzonder goedemorgen nogmaals. Er zijn geen files op deze vroege zaterdagochtend. Wel wat omleidingen vanwege wegwerkzaamheden. Maar die staan allemaal goed aangekondigd. Ook geen file voor de studiodeur. Wel een artiest die zometeen met zijn bandje heel graag de boel even op stelte wil zetten. En ook de stad, Rotterdam.

0: is er op Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Ga jij zaterdag 25 juli naar de straatparade van het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval? Kijk dan uit naar het fototeam van Open Rotterdam en Rijnmond. Stap erin, lach naar de camera, want jij maakt het zomercarnaval nog mooier. Check voor meer op rotterdamunlimited.com.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ik zie kleurrijke streken.
11: Ik zie mensen van alle tijden.
12: Ik zie deze stijl wel zitten.
13: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
14: Centraal Museum Utrecht.
15: Laat meer zien.
0: Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er. Met Ronald van Oudheusden.
7: Radio met een grote R.

0: Het mocht van Dennis. Nog één kwartje in de jukebox. De Stray Cats waren dat.
1: Dit is Het Weekend Is Er. Met Ronald van Oudheusden.
0: Wat een heerlijke plaat blijft het toch. De Stray Cats, een van mijn favoriete bandjes die ik ooit live zag. En ongelooflijk knuppelhard speelde, ja. Qua het bloed liep bijna uit mijn oren. En ze zijn weer terug, hè. Ze zijn bezig met een tour door Amerika in de originele bezetting. Met Brian Setzer natuurlijk op de vocalen. En die prachtige Gretsch-gitaar. Lee Rocker en Slim Jim Phantom zijn weer on the road. Nog geen Nederlandse datum, maar als die er zijn, dan hoor je het meteen hier op Radio Rijnmond. Nogmaals een hele goede morgen. Het is een bijzondere zaterdag. Kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt. En dat is natuurlijk ongelooflijk prima weer. Om straks om 12 van je de straatparade te gaan aanschouwen in Rotterdam. Want het is weer zomercarnaval. Voor de 42e keer alweer gaat er een bonte parade door Rotterdam trekken. En straks praat ik met de organisatie en mijn collega Jetsel, die straks verslag zal doen, ook op TV Rijnmond. Vanaf 1 uur kun je ook alle beelden zien. Thuis of waar je ook bent via de stream en de app. En die app kun je ook gebruiken trouwens om mee te doen aan de Weekend Het Intro Quiz. Want ik heb ook op deze zaterdagochtend een heerlijke, goed gevulde Rijnmond snackpan klaarstaan. Voor jou wellicht, als je weet welke plaat ik straks laat crashen. En het introotje, als je dat herkent, moet je even de titel en de artiest appen. Wat heb ik nog meer in petto voor je? Nou, in ieder geval straks een voorbode van een muziekfestival op het Stadstrand in Vlaardingen. Er spelen geloof ik wel zo'n 10 of 9 bandjes, allemaal uit de buurt. En het is de laatste keer dat de Stadstrand in Vlaardingen georganiseerd kan worden. Want volgend jaar wordt er gebouwd, wordt er geheid en gemetseld. En er zijn woningen nodig. Dus dat prachtige plekje in Vlaardingen gaat verdwijnen. En daar kun je dan gaan wonen. Maar straks hoor je alles over wat er vanmiddag en vanavond gaat gebeuren, muzikaal dan. En verder heb ik ook straks de Stichting Ambulancewens in de uitzending. Want 5 jaar geleden, dat is morgen precies, overleed de oprichter plotseling. Kees Senior. En ik praat straks met Kees Junior, die 5 jaar geleden beloofde om zijn vader trots te maken. En ik kan nu al verklappen dat hij straks gaat zeggen dat dat ongelooflijk goed is gelukt. Want het is een enorm succes. De Stichting Ambulancewens. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Ja, nou, hoppakee. Een slinger aan de pick-up, dan maar. Niall Horan, Miles Smith. Oh nee, de Backstreet Boys. Daarna Miles Smith en Niall Horan. Natuurlijk.

0: Het zonnetje schijnt buiten, 25, 26 graden wordt vandaag verwacht in de stad. En dat zijn natuurlijk geweldige condities voor de straatparade die zo meteen om 12 uur gaat losbarsten. Het zomercarnaval is er weer en ja, dat is een feest voor iedereen. De afgelopen week is er natuurlijk al van alles voor iedereen en achter de schermen gebeurd. En zo is er ook een nieuwe queen en een king gekozen. Daar hebben we op Radio Rijnmond veel aandacht aan besteed. Maar de kers op de taart is natuurlijk die bonte stoet die straks door de stad gaat trekken. Collega en zonnetje in huis Jet Sol aan de bel. Goedemorgen Jet.
1: Goedemorgen Ronald.
0: Jij staat al in de stad bij het nieuwe instituut natuurlijk, onder de
1: van Buymans. Ja, wij staan naast het nieuwe instituut met onze blik ook op depot Buymans. Dus als de stoet straks voorbij komt lopen, dan zie je er twee keer. Ja, dat wordt natuurlijk gewoon een feest. Dat kan niet anders. Ik was gisteravond eventjes in de stad. Ja, je voelt gewoon aan alles. Je voelt het bruisen, je voelt de mensen er zin in hebben. Dus ja, wij staan te trappelen van ongeduld, dat begrijp je wel.
0: Jetsie, wie zijn wij eigenlijk?
1: Ja, wij doen de live uitzending van 1 uur tot 2:30 in samenwerking met Open Rotterdam. Mm-hmm. En er zijn twee bruisende verslaggeefsters, Farzana Aladdin en Elisa den Otter. Ja. Die staan in de parade en die doen daar verslag van. En ik sta bij het nieuwe instituut. En daar komen dan ook nog een aantal gasten voorbij. De spiksplinter nieuwe wethouder Nunnely komt voorbij. De voorzitter van het zomercarnaval. We hebben een hele leuke voormalige zomerkoningin. We hebben de stadshistoricus Paul van der Laar. En we hebben Sharaifa Bagaloo. Zij is journalist onder andere. Maar ook een heel groot fan van het zomercarnaval. Dus dat wordt ook leuk. Ja, ja, we hebben er heel veel zin in, Ronald.
0: Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. Het begint om 1 uur op
1: TV. Kom je ook?
0: Nee, ik heb straks echt een hele druk schema. Ja, het spijt me.
1: Maar wat jammer nou.
0: Ik ga jou niet delen in mijn privéagenda, maar het heeft iets te maken met asielkatjes.
1: Oh ja, maar dat snap ik.
0: Ah, dat is ook belangrijk. Luister eens, Jet. Want jij bent nu al vroeg in de stad. Merk je al iets van drukte en sfeer?
1: Ja, dat is zo grappig. Want wij zijn hier natuurlijk aan het opbouwen. Hè. We staan een regiewagen en iedereen moet natuurlijk van alles doen. En alles moet technisch in orde zijn. Mm-hmm. Maar wij merkten eigenlijk om 9 uur al dat er mensen, hele gezinnen. En we horen hier en daar ook al muziek. Ik zie de glitters al op straat liggen. Dus ik denk wel dat het een drukke bedoeling gaat worden hier.
0: Ja.
1: En dat is de bedoeling ook.
0: De uitzending op TV Rijnmond en natuurlijk via de stream is vanaf 1 uur tot 2:30 volgens mij. Hè?
1: Ja.
0: Heb jij trouwens zelf wel eens overwogen om ook op zo'n wagen te gaan staan? En dan niet alleen met een microfoon, maar ook gewoon om mee te doen?
1: Gek genoeg niet. Ik heb er wel eens opgestaan met een camera en een microfoon om verslag te doen. Want dat is nou eenmaal wat ik het allerliefste doe. Ja. Maar wie weet? Wie weet, Ronald? Kunnen we een Nancy Koenig wagen regelen? Dat zou toch leuk zijn?
0: Dan kom ik wel hoor.
1: Ja?
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Nou, dan hebben we een date. Eindelijk.
0: Helemaal goed. Het is jaarlijks natuurlijk een feestje, hè? Maar er zit ook een hele missie achter. En het is eigenlijk de apotheose van 2 weken feest. Het gaat om verbinden, het gaat om je cultuur delen met andere mensen. Wat is jou het meest bijgebleven altijd van die zomercarnaval-edities?
1: Nou, ik zie vooral mensen die aan het einde van de dag geen zolen meer hebben, omdat ze zo heerlijk hebben staan dansen en pijn in hun kaken hebben, omdat ze alleen maar aan het lachen zijn. En dat is volgens mij de beste verbindingsfactor. Naast eten is dat je met elkaar feest viert. En dat kunnen wij heel goed hier. Dat vind ik echt heel leuk.
0: Tot slot, Jet, mag er dit jaar gebubbeld worden?
1: Als de politie niet kijkt, denk ik wel. Ik weet het niet. Ik heb er geen idee. Nee. Volgens mij is dat helemaal geen issue meer.
0: Nee, helemaal goed. Jet, ik wens je een ongelooflijk mooie, tropische, warme, gezellige en lieve uitzending straks.
1: Ja, en mag ik dan nog één ding tegen jou zeggen?
0: Zeker.
1: Als je een asielkatje gaat adopteren, stuur mij foto's. Je weet, ik hou ervan.
0: Ach, lieverd, ga ik zeker doen. Veel plezier!
1: Ja. Doei. Dankjewel. Doei.

Ai, ai, ai, ai. Jimmy Cliff was dat met Sunshine in the Music. Je bent bij Radio Rijnmond. Tot 12 uur is dit het weekend. Is er boordevol informatie voor jouw agenda.

0: uitzending. En gisteren hoorden we in de ochtend bij King Peter en Queen Milou, onze nieuwe zomerkoningin Mirjana, die trouwens ook moeder is van twee kinderen. En dat is best opvallend, want in de afgelopen jaren mocht je als moeder geen queen worden. Dat is natuurlijk best raar. Maar dat had ermee te maken dat je kinderen ziek kunnen worden en dan moet je op het laatste moment afzeggen. Ah, fijn, dan denk ik, ja, er is ook nog een vader. Maar inmiddels is dat allemaal gelijk getrokken en mag je dus ook als moeder vanmiddag staan stralen op die wagens natuurlijk die aan het begin van de straat praten. Er is ook een king, die heet dit jaar King Sharon Tremus. Prachtige naam, het is bijna een gedicht. Maar ik had het over de koningin, die was gisterochtend telefonisch te gast bij Peter en Milou. En die sprak toen over haar roots en haar missie, want het is veel meer dan schaars gekleed een beetje met de billen schudden.
1: Ja, ik ben geboren getogen in Rotterdam. Enkel mijn roots zijn van Curaçao en Sint Maarten. Ik hoop dat mensen niet alleen een mooi kostuum zien, maar vooral de boodschap voelen. Mijn thema is Goddess of Light. Licht staat voor mij echt voor hoop, verbinding en positiviteit. En ik geloof dat iedereen eigen licht in zich draagt. Voor mij vindt dat licht zich in oorsprong in God. Mijn geloof, mijn kracht, richting en hoop. Maar tegelijkertijd geloof ik dat die boodschap iedereen kan raken. Ongeacht je achtergrond of overtuiging, we hebben allemaal de mogelijkheid om een licht te zijn voor een ander. Spinderella cut it.

0: Rotterdam verandert vandaag in een tropisch paradijs. En ook de muziek op Radio Rijnmond is aangepast natuurlijk. Ja, lekker hoor. Ik krijg het nu al Spaans benauwd. En heb ik nog niet eens de beelden erbij van al dat... dat lekker swingende vlees wat we vanmiddag vanaf 12 uur in de stad kunnen gaan zien bij de straatparade. TV Rijnmond kun je meekijken vanaf 1 uur. We hoorden net Jetsol en haar collega's. Ik zal straks een leuke foto op mijn Instagram-pagina zetten van alle collega's die daar druk bezig zijn. Je kunt van alles doen dit weekend. Straks ga ik praten over een evenement dat vandaag plaatsvindt op het Stadstrand in Vlaardingen. Maar ja, je kunt dit weekend dus ook voor het eerst eigenlijk naar Spelen bij Belen. Ja, het nooit voltooide pretpark Rivoli op Rotterdam-Zuid. En deze week mocht de geestelijk vader van dat pretpark, Henny van der Most, de officiële openingshandeling verrichten, waarna de deuren eindelijk open konden. En je weet het, afvalkoning Wim Beelen kocht de hele boel op een veiling. En Henny die droop een beetje de aftocht. En toch was hij zo stoer om bij de opening te zijn deze week. En dan ben je volgens mij gewoon een held.
1: De attracties, alles is weg. Maar die kun je, als ze morgen weer stonden, dan was de prank compleet. Dat moet je ergens zien. Dan heeft alleen maar spelen. En dat spelen, dat moest dan aangevoerd worden. De laatste dingen moesten dan gebeuren. Nou, van één kant wel, dan denk ik, jongens, dan stond ik er vandaag. En dan denk ik, god, heb ik dat allemaal gemaakt? Weet je wel, die hele... Ja, dus ja, ik heb er wel 55 miljoen in gebracht.
2: Ja.
1: En dan zie je dingen, dan denk je, ja, dat er beton, hoeveel beton erin gegaan is en hoe met heipalen. En, ja, het was een oude troep en dan maak je iets moois van. Nou ja, Wim die komt in een gestrijd bedje, want ja, hij heeft alleen maar de speeltoestellen neerzetten. En heeft er een ander kleurtje aan gegeven. En nu is hij open, ja.
0: Ja, zo hoorden we Henny van der Most eerder deze week bij Rijntjan en Veza op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. Vandaag is Spelen bij Belen dus ook gewoon open. Vanaf 10 uur is het geopend tot 4:30 vanmiddag. En morgen op de zondagen is het open van 1 uur tot 4:30. Je kunt dus een kijkje gaan nemen. En volgens mij hebben kinderen van Zuid nog steeds gratis toegang. Dus Spelen bij Belen, het voormalige Rivoli, het is open. Zullen wij ook eens wat gaan spelen? Een quizje gaan spelen.
3: Wie is daar? Wie is daar?
4: Wie kent het intro?
0: De spelregels zijn heel simpel. Je hoort zometeen het begin van een populair plaatje. En dan gaat de pick-up naald zijn eigen weg. En dan hoor je de crash natuurlijk. En dan is het aan jou de vraag, welke plaat is dat? Dus de titel en de artiest. En als je dat naar mij in de studio gaat appen via de Radio Rijnmond app, dan maak jij kans op een snackpan. Een goed gevulde Radio Rijnmond snackpan. Dit is het plaatje waarvan het intro zometeen zo klinkt. Ja, het gaat vliegens vlug. Maar als jij denkt te weten wie dit is, dan moet je gewoon een poging doen via de app. En wellicht ben jij straks lekker zo'n snackpan rijker.

0: dat is hartstikke fijn, meid.
1: Ja.
2: Wie is daar?
3: Weekend, het intro.
0: Dat was Mo met een bewerking van het origineel Avond van Boudewijn de Groot natuurlijk. Nou, geen mij het origineel trouwens, maar Mo. Ja, geweldige zangeres trouwens, maar ze heeft zo'n hele lelijke ei, vind ik. Al die jongeren, die spreken allemaal ai, oi. Ai, nou moet je maar eens opletten inderdaad, ja. Maar goed, laat ik me richten en niet de docent gaan zitten spelen hier op Radio Rijnmond. Maar ik richt me even op de quiz. Jij bent aan zet nu, middels de Rijnmond-app. Op je telefoon, je computer of wat dan ook. Als jij weet welk intro ik hier laat crashen. Ja, dan maak jij kans op een hele mooie prijs. Namelijk een snackpan gevuld met gegrilde, gevederde vriendjes. En even appen. Welke plaat, de artiest en de titel van het singeltje dat ik zojuist liet crashen. Ik ga zo na deze plaat van de Stones contact zoeken met het Stadstrand in Vlaardingen.

0: Oh, wat blijft dit tijdloos goed, zeg. 1973, de Rolling Stones met Sympathy for the Devil, ja. Die gasten nog steeds 2 weken geleden een nieuw album uitgebracht. Het 25e album. En ze zijn inmiddels dik over de 80. Keith en Mick. Het is inmiddels 11:12. Dit is Radio Rijnmond. Goedemorgen. Het weer is crescendo. Oftewel helemaal lekker top om vanmiddag de stad in te gaan en te genieten van, in ieder geval in Rotterdam, van de straatparade. Het blijft droog. 25, 26 graden. Maar je kunt elders in de regio ook allerlei hele leuke dingen gaan beleven, hoor. Want het meest bruisende stukje Vlaardingen is al een tijdje het Stadstrand. En dat blijft ook nog wel een paar weken zo. En daarna is het definitief Sloes. Want volgend jaar wordt er namelijk op die plek gebouwd aan het water. En ook vandaag is er weer vertier met je tenen in het zand. Om 12:00 straks begint Jiggle Fish on Stage. Dat is een muziekfestival met, ik geloof, 9 bands. En volgens mij ook allemaal uit de buurt. Ik kan het vragen aan Ingrid Batenburg. Zij is projectleider van het Stadstrand. Op teenslippers, neem ik aan. Ingrid, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja. Nou, meestal loop ik op mijn werkschoenen, hoor.
0: Ja? Niet gewoon lekker met je blote kakken in het zand?
1: Nee. Nee, wij lopen natuurlijk ook lekker te showen en te doen. Dus ja. Ik hou mijn schoenen aan.
0: Nee, dat is waar.
1: Maar voor iedereen zeker te doen.
0: Ja, hey, om 12:00 begint weer een leuk nieuw muzikaal evenement op het Stadstrand. Vertel eens.
1: Ja, klopt. Dat is dat Jiggle Fish wat je net noemde. Dat zijn inderdaad 9 bands. En het is een festival. Het is continu. Dus het gaat tussen 2 stages. Mm-hmm. Je moet een beetje heen en weer lopen door het zand. Yeah. En het is een beetje disco, pop, funk, reggae, classic rock, funky sounds, country rock and roll, hilly-billy punk. Het is echt van alles door elkaar.
0: Yeah.
1: En een beetje boogie-woogie. Het is gewoon, laten we zeggen, dansbaar.
0: Ja.
1: En gewoon een groot feest.
0: Nou, lekker. En zijn het allemaal bandjes, zeg maar, local heroes, of is het ook gespuis uit de regio?
1: Ja, het is ook uit de regio, maar zoveel mogelijk local.
0: Ja, ik heb hier...
1: Sorry.
0: Ja, nee, dat maakt niet uit, joh. Lul lekker door me heen. Dat doe je hartstikke goed. En hey, ik zie hier de bandjes staan. Those Penny Pinchers, The Daltons, Los Rancheros, Choba, Swing It Out, Funky Fingers, Potbellies, Mind Trick en 9 Miles. Nooit van gehoord.
1: Nooit nog al gehoord. Nou, 9 Miles is een beetje reggae.
0: Ja.
1: Mind Trick is, die hebben een beetje moderne popclassic hits. Met een eigen funky sound maken die ervan.
0: Mm-hmm.
1: De Potbellies, fantastische stem heeft die man. Akoestische rock.
0: Okay.
1: Funky Fingers, word je helemaal blij van. Daar starten we zo meteen ook mee.
0: Lekker.
1: Disco, pop, funk.
0: Ja.
1: Swing It Out. Dat is swing and jazz, jump and blues, zoals ze zelf zeggen. Dalton, Sound of the 70s. Choba, grungy funk rock. Losse.
0: Je geeft je bek maar een douw, hè?
1: Ja, dat is super leuk, toch?
0: Nee, joh. Maar
1: je moet het gewoon even lekker kijken op de socials.
0: Ja, precies. En het begint om 12:00 en het duurt tot 11:00 vanavond. Het is volgens mij helemaal gratis.

0: vakantie.
1: Dat snap ik, zeg. Hey, en hoe lang is het stadstrand er nog? Want jij doet alles organiseren daar. Hoeveel weken is er nog en wat zijn de pareltjes de komende weken nog?
2: Ja, nou, het einde is helaas 30 augustus dit jaar. Mm-hmm. Ook eerder dan normaal.
1: Ja.
2: Maar ja, er staat nog heel veel op het spel. Ook voor kinderen trouwens. Ja. Woensdagmiddag hebben we knutselen met Anne en lekker groen workshops met Tabitha, pizza bakken.
1: Mag ik ook gaan knutselen met Anne dan?
2: Ja, jij mag ook knutselen met Anne. En we hebben het eind hebben Expeditie Stadsrand, ook voor kinderen, 4 dagen.
1: Ja.
2: Volgende week hebben we Drum and Bass. De 8e hebben we Reis door de Tijd. Dat is ook weer allerlei DJ's in dit geval.
1: Ja.
2: 15e hebben we Caribbean Sound en Move and Groove. De 19e hebben we nog Fitness op het Strand met een DJ. 21 augustus hebben we Techno at the Beach. 23 augustus Salsa.
1: Hey, Ingrid, hou eens op.
2: 23 augustus Jingle Fish Metal Rock.
1: Ja, nou, dat hou ik toch allemaal niet, joh. We kijken gewoon even op de website. En dat is?
2: Lijkt me een goed idee.
1: www.hetstadstrand.nl. Goed zo. Ingrid, ik wens je echt een topdag.
2: Dankjewel.
1: Bye bye.
2: Gaan we leuks van maken. Hoi hoi.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden?

0: Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Zaterdag 25 juli trekt de straatparade van het zomercarnaval weer door Rotterdam. Een explosie van kleur, tropische klanken en dans die je niet wilt missen. Kun je er niet bij zijn? Kijk dan zaterdag 25 juli van 1 tot half 3 live mee op TV Rijnmond en Open Rotterdam. Zet hem in je agenda en mis niets van dit kleurrijke spektakel.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Goedemorgen, dit is Radio Rijnmond. Het is precies 11 uur. Nog een uurtje. Het weekend is er voor de boeg. En dan meteen na die uitzending start de straatparade in Rotterdam. Zometeen nog het laatste nieuws met de organisatie van dat bonte spektakel. Eerst het belangrijkste nieuws nu met Aris van Meteren. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden, kunnen vanaf nu een boete verwachten. Rijkswaterstaat heeft vannacht camera's opgehangen richting het zuiden en die zijn ook meteen aangezet. Vanaf komende nacht hangen er ook camera's in omgekeerde richting en ook die gaan meteen aan. Het vrachtwagenverbod is ingesteld en dat bleek bij een controle dat de staalconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Vrachtwagenchauffeurs klagen dat de borden die waarschuwen voor de afsluiting van de brug in de A27 voor buitenlandse truckers niet te begrijpen zijn. Ook zijn veel navigatiesystemen nog niet bijgewerkt. 1 op de 3 gemeenten met een regenboog, zebrapad of andere inclusiviteitssymbolen heeft te maken met vernielingen, meldt RTL. Vandalen laten expres bandensporen achter op de zebrapaden of bekladden de oversteekplaats. Aan de Veerweg in Papendrecht gebeurde dat in 3 jaar tijd al 7 keer. En ook was het afgelopen jaar nog raak in onder meer Dordrecht en Schiedam. De rondgang langs gemeenten waar RTL over bericht is gemaakt omdat vandaag Pride begint in Amsterdam, waar het draait om jezelf kunnen zijn als LHBTI'er. Inwoners van Bleskensgraaf zijn niet te spreken over het plan om een toegangsweg naar het dorp af te sluiten. Het is op de Wijngaardse steeg te druk en daardoor onveilig voor fietsers, vindt de provincie. Alleen landbouwverkeer en hulpdiensten mogen er straks nog overheen. Dorpsbewoners zijn bang dat het nu juist op de smalle dijken in het dorp drukker wordt als er meer verkeer over de officiële toegang tot het dorp gaat. Ze hebben handtekeningen verzameld tegen het plan en ingediend bij de provincie, schrijft het Contact. De provincie wil in september beginnen met werkzaamheden aan de provinciale weg N214... waarbij in één moeite door ook de afsluiting van de Wijngaardse steeg wordt aangelegd. 5 Nederlanders zijn vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. Gisteren waren ze vertrokken voor een tocht naar een naastgelegen provincie, maar daar zijn ze nooit aangekomen. Een eerste zoektocht met onder meer een drone en warmtebeeldcamera's heeft niks opgeleverd. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Het is zo'n 25 graden bij een matige westenwind. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan blijft het nog droog. Het koelt vannacht niet verder af dan 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Aries. Straks over een uur natuurlijk een nieuwe update over het nieuws. Verkeersinformatie: op tal van wegen wordt trouwens gewerkt. Dat betekent dat op de A27 en op de A20... in ieder geval omleidingsroutes zijn ingesteld. Er staat ook een file op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht staat 4 kilometer. Daar is ook werk aan de weg. De oorzaak van die vertraging, en die loopt op tot een kleine 10 minuten. Geen vertraging voor de studiodeur. Er staat wel een artiest die heel graag straks iets wil laten horen.
15: Wie is daar?

0: is er op Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand.

0: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
8: Radio met een grote R.

0: We waren terug in 1984. Goedemorgen, Nick Kershaw was dat. Polletje Piekhaar noemde ik die destijds.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: En hij treedt volgens mij nog steeds op met zijn ene hit. En die speelt hij dan op de hele avond ongeveer 12 keer, denk ik. Hè? Ja, Polletje Piekhaar, ja, dat was ik zelf ook in die periode. Een beetje in die punktijd. Hè? New Wave kwam op. En ja, inmiddels ben ik zo kaal als een biljartbal. Maar goed, dat mag allemaal de pret niet drukken. Ik maak het komend uur ook voor jou met heel veel plezier radio. En het is inmiddels 11 minuten over 11. Het is redelijk rustig op de weg. Het weer is hartstikke mooi. Het is echt een lekkere zomers zaterdag. Geniet ervan. Ga lekker naar buiten. Leuke dingen doen. Hè. Zometeen vanaf 12 uur de straatparade in Rotterdam. Zoek een strategisch plekje om het allemaal goed te aanschouwen. Straks ga ik praten met de voorzitter van de organisatie. En die heeft wellicht ook nog wel wat tips voor een goede plek. Je kunt ook naar het Stadstrand gaan, waar vanaf 12 uur live muziek te horen is tot 11 uur vanavond. Allemaal gratis en voor niets. Ik sprak daar zojuist over met de mensen van het Stadstrand. En ik heb dit uur ook nog contact met Kees Junior. Jawel, de zoon van Kees Senior, zo gaat dat meestal. Maar dat was de oprichter van de stichting Ambulance Wens. Je hoort regelmatig de spotjes voorbij komen. En ja, de oude Kees ging, nou ja, was helemaal niet zo oud, maar 5 jaar geleden ging die dood. En de zoon nam de scepter over en zei toen: pa, ik ga je trots maken. Straks ga ik praten, want het is volgens mij ongelooflijk gelukt, dat trots maken. Ik denk dat Kees Senior lachend op een wolk zit ergens en te aanschouwen hoe die ambulance wens toch iedere dag weer hele mooie wensen van mensen die de dood zien naderen gaan vervullen. Kortom, straks daarover. Ik heb de winnaar van de intro-quiz. Wie kent het intro-quiz? Ik laat het fragment zometeen nog één keer horen en dan kun je nog een poging doen. Maar ja, goed. Voor die snackpan. Ja, en muziek. Wat te denken van Enrique Iglesias. We blijven een beetje in een soort tropisch sfeertje natuurlijk. Hè? En wat mij betreft een beetje een Spaans sfeertje. Want ik krijg vandaag 2 Spaanse poezen op bezoek voor de eeuwigheid.

0: juli gaat straks, geloof het of niet, precies om 12 uur de temperatuur in de stad, ik denk een graad of 5, 6 stijgen. Want dan gaat de straatparade van start natuurlijk. Het is weer zomercarnaval in Rotterdam. En de klok die tikt af voor die start. En de temperaturen die stijgen. De trommelvellen die worden gestemd. De veren en de kleurrijke uitdossingen worden nog even in de plooi gestrokken. En de zonnecrème die wordt opgesmeerd, denk ik. En de billen die worden een beetje warm geschud, denk ik zo. Is dat wat er nu gebeurt? Kan ik vragen aan Rensley Heesen, de voorzitter van het zomercarnaval. Goedemorgen, Rensley.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, worden de billen een beetje warm geschud?
1: Zeker. We zijn nu bezig met de geluidscheck, warming up. Alle wagens zijn er klaar voor, dus ik hoop het publiek ook. Ja, we hebben mooi weer besteld. Ja, het kan niet beter, joh.
0: Ja, het kan echt niet beter, hè. Wat gebeurt er op dit moment? Want het is, ja, over 3 kwartier gaat het van start. Wat zijn die laatste dingen die nog moeten gebeuren?
1: Gewoon een finishing touch, hè, zodat het, de illustratie, zeg maar, van de wagens er gewoon mooi uitzien. De laatste naalden in de kostuum, zodat alles goed vast blijft zitten. Soundcheck, publiek enthousiasmeren. Heel veel geïnteresseerden die natuurlijk rondlopen. En ja, gewoon een final check om te kijken of alles technisch goed in het staat, zeg maar. Zodat de straatparade van start kan gaan.
0: Ja, het is natuurlijk de apotheose van een feest dat eigenlijk 2 weken duurt. Hè, met allerlei ingrediënten. Gisteren was bijvoorbeeld de Battle of the Drums. Hoe ging dat op de Coolsingel?
1: Dat ging echt heel, heel goed. Sfeer was goed. Mensen hebben genoten. Opkomst was heel erg tof. Ik zou zeggen, kijk naar de foto's of naar de aftermovie die we daarna maken. En dan kan je zelf ook van de sfeer genieten. En als je toch niks te doen hebt vandaag, kom zeker langs in Rotterdam. Want de winnaar van de Battle of the Drums, die doet ook mee in de parade. Dus dan kan je van dezelfde sfeer genieten als gisteravond.
0: Ik geloof dat er zo'n 30 wagens zometeen mee gaan rijden. Waar staan die nu allemaal opgesteld?
1: Op de Blaak. Dus daar loop ik nu ook rond tussen de menigte. Dus we staan allemaal op de Blaak en gaan 12 uur stip van start. Kijken ernaar uit.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat daar de spanning echt om te snijden is. Hè? Want dat moment, het is echt een soort aftellen. Het lijkt me een beetje een soort opstelling van Formule 1-auto's die straks, als de lichten uitgaan, hoppakee, dan gaan we.
1: Inderdaad, maar alleen doen we nu met het publiek, zeg maar, stoplicht spelen. En dan geven we met het publiek samen, à la nieuwjaar, zeg maar, het startschot van, 12 uur en nu starten.
0: Ja, en twee heerlijke ingrediënten voorop, hè. De King en de Queen, democratisch gekozen. Die zijn er ook helemaal klaar voor?
1: Die zijn er helemaal klaar voor. Die staan nu al op de praalwagen te shinen. Dus dat trekt ook al heel veel mensen naar toe. Heel veel fotografen. Dus die genieten er ook van.
0: Rensley, als er nu mensen luisteren die denken, nou, ik wil best nog even gaan kijken. Kun jij grofweg een beetje de route van de parade beschrijven?
1: Nou, we beginnen bij de Blaak, eindigen in de Blaak. En we maken eigenlijk een rondje door de binnenstad. Coolsingel is een hele mooie gelegenheid. Witte de Witstraat is een hele mooie gelegenheid waar we langskomen, zeg maar. Genoeg moois.
0: Ja, en dat duurt tot vanavond, 7 uur geloof ik?
1: Ja, dan komen de eerste wagen in ieder geval, of de laatste wagens, die zijn dan inderdaad binnen.
0: Ja, en dan, breekt er dan een feest los of is het dan sloes?
1: In de stad is het inderdaad sloes voor ons. Het zijn verschillende afterparties. De gezelligheid blijft al in de stad, dus er zijn verschillende binnengelegenheden, zeg maar, waar mensen gebruik van kunnen maken.
0: Ja, Rensley, wanneer is wat jou betreft deze editie geslaagd als voorzitter van de Stichting Zomercarnaval Nederland?
1: Als we nu meer mensen geenthousiasmeerd hebben, zeg maar, om volgend jaar eigenlijk ofwel deel te nemen of een bijdrage te leveren, door misschien gewoon te komen kijken, meer betrokkenheid, zeg maar, voor het zomercarnaval zelf. En wanneer we gewoon de eindstreep op een normale wijze, zeg maar, gewoon hebben behaald en iedereen ervan heeft genoten.
0: Ja, heerlijk. Rensley, wat is zelf jouw rol tijdens de parade? Loop jij mee of zit jij op een kantoortje of sta je zelfs in een glimmende string op zo'n auto?
1: Nee, kon ik maar meedoen. Ik ben in de burgerzaal samen met Carola en dan genieten van de parade. En in het begin ben ik weer betrokken bij de opstelling en dergelijke daarvan. Ja. Dus mijn rol, zeg maar, gedurende de middag is meer het formeel netwerk maken, hebben en uitbreiden, zeg maar, met de mensen die er ook bij zitten. En als er calamiteiten zijn, dan inspringen. Dus als er niks gebeurt, dan hoef ik niks te doen.
0: Ja, ik begrijp dat jij Carola mag zeggen tegen de burgemeester van Rotterdam. Zullen we afspreken dat als het allemaal vlekkeloos verloopt, dat jij gaat afzeilen van de Euromast?
1: Oeh. kan ik je niet aanhouden, maar... ik zal het overwegen, laten we daarbij houden.
0: Ik wens je een heel mooi feestje.
1: Dankjewel en geniet daar.
0: Dankjewel Rensley en de groet aan Carola.
1: Tot dan, hoi.

0: Ach, heerlijk. De soulkoning geëerd door Charlie Puth en Meghan Trainor.
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Weekend het intro.
0: De snackpan die staat op het vuur te pruttelen om straks naar iemand toe te vliegen natuurlijk. Maar diegene die wist te raden namelijk wat dit is. Jawel, ik heb Siska Smit aan de bel. Siska, een bijzonder goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij zat lekker op zaterdagochtend op de bank met een koffie, met een bakje koffie en dacht, hey, dat weet
3: thee.
0: Ik. Thee. Oh ja, nee, dan val je buiten de boot, sorry.
3: Oh.
0: Nee hoor. Nee, jij zat lekker te luisteren naar Radio Rijnmond en dacht, ik doe een poging.
3: Ja, ik dacht, hé, dat liedje ken ik natuurlijk.
0: Ja, dat weet ik niet. Wat denk jij dat het is?
3: Que viva la vida van Bella Perez.
0: Ja, nou, dat heb je helemaal goed beantwoord. Een heleboel mensen hadden het goed. Een aantal mensen hadden het ook fout. Die dachten dat het Gloria Estefan was, bijvoorbeeld. Miami Sound Machine. Maar jij hebt het helemaal goed. De Vlaamse Bella Perez, die gaan we zo draaien. Ook speciaal voor jou. Wat ga je doen dit weekend? En waar bel je vandaan?
3: Ik ben uit Capelle aan de IJssel.
0: Ja, daar woon en werk je of daar werk je alleen?
3: Daar woon ik met mijn man en twee dochters.
0: Ja, en heb je nog snode plannen voor het weekend? Ga je naar het zomercarnaval straks?
3: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, lekker genieten van het weer in ieder geval.
0: Ja, het is heerlijk, hè? Wat doe je verder? Luister je veel naar Radio Rijnmond?
3: Ja hoor, ja? Iedere dag zijn
0: we,
3: ja.
0: Nou, helemaal goed. Moeten we zo doorgaan of moeten we dingen veranderen?
3: Ja, zeker zo doorgaan.
0: Oké. Okay. Hey, voor jou komt hij eraan. En die snack kan ook trouwens, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Lekker. Gefeliciteerd en geniet van de muziek en het weekend.

0: jeugdsentiment voor mij. 1972. Dat waren de Les Humphries Singers. Ja, zo worden ze niet meer gemaakt, de platen. Dat waren 30, 40 man die in dat bandje zaten. Onder aanvoering van een Engelsman, Les Humphries. En de band zelf was Duits, hè. Dat waren allemaal Duitse zangers die geweldig Engels zongen trouwens. En ze hadden heel veel hitjes trouwens. Ja, ze deden ooit nog mee aan het Songfestival namens Duitsland. Dat werd volgens mij niet zo'n succes. En volgens mij hebben ze meer dan 30 albums uitgebracht. Ja, ja, een beetje de James Last van de popmuziek was het. De Les Humphries Singers, lekker zeg. Doe maar Father's House is ook zo'n klassieker. Maar dit was lekker, zeg. Mexico. Het is inmiddels 11:55. Over een minuut of 20 gaat de straatparade van start op de Blaak. En ja, misschien sta je wel ergens heel strategisch nu lekker te wachten op die bonte stoet die door Rotterdam gaat. Met je oortjes op Radio Rijnmond. Dan hebben we nu iets heel anders. Want het is morgen, precies 5 jaar geleden, dat de oprichter en geestelijk vader van de stichting Ambulance Wens, op veel te jonge leeftijd overleed. Tot grote schok en verdriet van alle familie en medewerkers natuurlijk. Zijn toen 34-jarige zoon Kees junior. Die volgt Kees Velsboer senior op natuurlijk. En, en toen er ook wel eenmaal een beetje was opgetrokken 5 jaar geleden, toen zei hij, ja pa, ik ga je trots maken. Nou, we hebben nu Kees Velsboer junior aan de bel. Om even te kijken hoe dat momenteel gaat. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Weet jij nog wanneer je die tekst uitsprak? Pa, ik ga jou trots maken.
1: Ja, dat was iets minder dan 2 maanden na zijn overlijden. Toen ik door het bestuur was aangesteld als zijn opvolger.
0: Ja. Ja, dat was voor jou natuurlijk een totale verandering in je leven, denk ik.
1: Zeker, ja. Ja, het was echt. Hij is natuurlijk ook echt heel plotseling overleden. Hij mankeerde eigenlijk nooit iets. En ja, hij is in 1 keer aan een hartstilstand bij ons op kantoor gewoon in elkaar gezakt. En in die 2 maanden daarna hebben wij zoveel brieven gekregen van mensen voor wie de stichting iets betekend had. Mailtjes, brieven, kaarten. Met daarop de teksten en verhalen van wat het voor hun betekend had. Wat we voor hun familieleden gedaan hadden. En ja, toen had ik zoiets van, ik zou het wel een hele eer vinden om zijn werk voort te zetten.
0: Tja, ja, ik voel een beetje ook de emotie. Want ik heb mijn moeder op jonge leeftijd plotseling verloren. Van de een op andere moment. En ja, dat blijft heel lang bij je. Dat blijft eigenlijk altijd een beetje een open wond, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja. En het gaat natuurlijk ook vrij regelmatig over hem. Elke week wel. Ook bij ons op de stichting gewoon natuurlijk. Maar ook in presentaties en in verhalen die we vertellen. Maar toch blijft het iedere keer wel weer terugkomen.
0: Ja. En heb jij dat dan ook, dat Kees, je vader, eigenlijk op je schouder zit, dat een eeuwige 24/7 inspiratie is?
1: Ja, jawel. Zeker. En dat merk je gewoon bij iedereen bij de stichting. Maar ook niet alleen bij mij, maar ook bij de vrijwilligers. Iedereen heeft ook gewoon een beetje zijn mentaliteit van, ja, hij zei altijd gewoon doen. We gaan dit gewoon doen en we gaan het gewoon regelen. En dat merk je gewoon in alles. Ook in de vrijwilligers. Ook hoe ze het met mij hebben opgepakt gewoon na zijn overlijden. Zonder hun had ik het ook echt niet gekund. En zonder de medewerkers van de stichting. Maar iedereen heeft een beetje diezelfde mentaliteit en ja. En zo blijft het ook van hem een beetje voortleven in de stichting.
0: Ja, wat is er in het kort, zeg maar, in die 5 jaar gebeurd? Jullie zijn volgens mij behoorlijk uitgebreid, ook naar het buitenland, hè?
1: Ja, we zijn sowieso zelf van 7 naar 10 ambulances gegroeid. En we zaten al in een aantal buitenlandse landen met de stichting. Maar daarna zijn we daar in ongeveer 22 landen zitten we nu.
0: In 22 landen?
1: Ja. Wow. Dat is allemaal geïnspireerd door hem vaak. Dus dat is wel heel mooi om te zien.
0: Ja, en daar wordt denk ik in al die landen ook morgen stilgestaan bij dat moment.
1: Ja, morgen. Eigenlijk hebben alle landen besloten om morgen, omdat het 5 jaar geleden is dat hij is overleden, om stil te zijn dat door hem eigenlijk in al die landen, dat met zijn gedachtegoed in al die landen ook die wensen worden vervuld. En dat blijft gewoon echt bizar om überhaupt soms over na te denken, hoor. Ook als we die landen spreken. We hadden nooit kunnen bedenken toen we zo bij ons aan de keukentafel zaten dat het ooit in zoveel landen ook die mensen geholpen zouden worden.
0: Ja, noem eens een paar landen waar het verrassend is dat jouw vaders erfenis eigenlijk zeg maar dagelijks doorgaat.
1: Singapore, Australië. Bonaire is ook nog steeds heel leuk. Sommige stichtingen gebruiken ook onze oude ambulances. Huh? Dus een van onze oude ambulances rijdt nu ook op Bonaire. In Spanje rijden er een paar, in Oostenrijk. Dus dat is wel heel, heel bijzonder om te zien.
0: Wauw, sinds de oprichting volgens mij ruim 25.000 ritten gemaakt. Als mensen nu denken thuis, waar gaat het over? Ja, Stichting Ambulance Mens, die vervult zeg maar wensen van mensen die stervende zijn, hè? In het kort.
1: Ja, klopt. Ja. Mensen die niet meer zelf kunnen reizen.
0: Ja.
1: En daar gaan wij de hele wens voor regelen.
0: Ja, is er eigenlijk nog groei mogelijk, Kees? Of zitten jullie een beetje aan de limit?
1: Nee, we kunnen nog steeds groeien. We hebben een wachtlijst met ongeveer 100 vrijwilligers erop. We hebben de steun van Europa Run, waardoor we de ambulances kunnen uitbreiden. We hebben er nu 10. We kunnen altijd weer uitbreiden. We merken wel dat het alleen echt wel steeds moeilijker wordt om gewoon echt door alle stijgende kosten ook die we hebben, net zoals het tanken van de auto's, dat is op dit moment natuurlijk hartstikke duur, om alle kosten rond te krijgen elk jaar weer.
0: Ja. Concrete plannen voor de naaste toekomst, de uitbreiding, nieuwe landen, initiatieven?
1: Wij zijn zelf aan het uitbreiden met ons kantoor. We zijn 2 jaar geleden naar ons nieuwe pand verhuisd, maar daar zijn we inmiddels alweer uit ons jasje gegroeid. Ja. En nu hebben we de kans gekregen om uit te breiden met ons pand van onze buurbij. Dus dat staat de komende periode bij ons op de planning. En in februari dan bestaan we 20 jaar.
0: Mm-hmm.
1: En dan komen alle landen ook naar Nederland toe. Dus dat is ook wel ontzettend leuk.
0: Wauw. En wat gaat er dan gebeuren? Een soort evenement, een soort optocht?
1: Ja, als het goed is dan de opening van ons nieuwe pand. In ieder geval van de uitbreiding erbij. En we gaan dan sowieso ook alle kennis uitwisselen met elkaar. En een feestelijk moment van maken.
0: Geweldig zeg. Hoeveel mensen zijn er nu eigenlijk werkzaam? Want ja, jij hebt de rol van je vader overgenomen. Maar ja, je zei het al, ik doe het niet alleen. Hoe groot is die organisatie?
1: We hebben op kantoor 7 mensen werken. En we hebben in totaal 355 vrijwilligers. Met die groep doen we het elke dag.
0: Wauw. Nog geen koninklijke onderscheiding, Kees?
1: Nee, zeker niet. Ook niet nodig. Wel veel vrijwilligers, gelukkig al. Dus dat is wel heel mooi om te zien.
0: Nou, jij sprak dus een kleine 5 jaar geleden de woorden uit... Pa, ik ga je trots maken. Wat denk je zelf wat hij nu denkt als hij op een wolk zit?
1: Nou, ik denk het wel, maar... Er is altijd nog ruimte voor verbetering. Dus.
0: Kees, je bent volgens mij veel te bescheiden. Je vader is apentrots. En ik zit ook met kippenvel. Want ik vind het zo'n prachtig initiatief hoe jij dat allemaal draaien houdt. En verder uitbreidt. Dus ik wil je van harte feliciteren met het aanstaande jubileum. En geweldig werk. Ga zo door.
1: Dankjewel. Heel erg bedankt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Ga jij zaterdag 25 juli naar de straatparade van het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval? Kijk dan uit naar het fototeam van Open Rotterdam en Rijnmond. Stap erin, lach naar de camera, want jij maakt het zomercarnaval nog mooier. Check voor meer op rotterdamunlimited.com.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Het is 12 uur. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Non-stop muziek zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Het centrum van Rotterdam staat komende uren in het teken van de straatparade van het zomercarnaval. De 42e editie van het evenement is klokslag 12 uur losgebarsten. Door het centrum van de stad trekken weer zo'n 30 carnavalsgroepen. Raisley Hayes van de Stichting Zomercarnaval.
17: We staan allemaal op de blaak en we maken eigenlijk een rondje door de binnenstad. Koolsingel is een hele mooie gelegenheid. Witte de Witstraat is een hele mooie gelegenheid waar we langskomen, zeg maar. Ja, genoeg moois. Er zijn verschillende afterparties. De gezelligheid blijft al in de stad. Dus er zijn verschillende binnengelegenheden, zeg maar, waar mensen gebruik van kunnen maken.
16: Het zomercarnaval is gisteravond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam.
17: Dat ging echt heel, heel goed. Sfeer was goed. Mensen hebben genoten. Opkomst was heel erg tof. Ik zou zeggen, kijk naar de foto's of naar de aftermovie die we daarna maken. En dan kan je zelf ook van de sfeer genieten.
16: Voor wie niet in Rotterdam is, de komende uren hoef je weinig te missen van de straatparade. Want Rijnmond is er live bij vanaf 1 uur op tv en ook op internet. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg ontruimd. De bosbranden komen steeds dichterbij. De branden in de departementen Gironde en Landen hebben samen zo'n 33.000 hectare natuur verwoest. En dat komt neer op de omvang van de complete stad Rotterdam. In beide regio's zijn in totaal 141.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd. Vakantiegangers die op doorreis zijn, krijgen het advies om ver van Bordeaux te blijven en via Toulouse en Bayonne te rijden. De Nederlanders die waren vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn terecht. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. Of ook zij weer terecht zijn, weet het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet. Gisteren waren de vakantiegangers vertrokken voor een tocht naar een naastgelegen provincie. Daar zijn ze nooit aangekomen. Een eerste zoektocht met een drone en warmtebeeldcamera's leverde niks op. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd daar in Indonesië. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. 25 graden is het. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan blijft het ook droog. Koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen hebben we een overwegend grijze dag met af en toe wat regen. En dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 7 kilometer, 20 minuten wegwerkzaamheden daar. De N57 Rotterdam-Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 5 kilometer, 10 minuten vertraging.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
18: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden
22: eSIM. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: Non-stop de lekkerste muziek.
25: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
4: Ja, goede vraag.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: Het is 1 uur. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. We hebben nog een uurtje non-stop muziek voor de boeg. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De Nederlanders die waren vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn terecht. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Français en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. En ook zij zijn weer aan land. Alleen de schipper is nog vermist. De boot zou zijn gezonken in zwaar weer. En de opvarenden zijn van een vlot gered. Ze zijn veilig, maar wel uitgeput, zegt de ambassade. Ze krijgen medische verzorging op het eiland Unauna. In Barneveld is een minderjarige verongelukt met zijn buggy. Hij was met zijn terreinwagentje uit de bocht gevlogen en in een sloot terechtgekomen, schrijft de politie. De jonge bestuurder is nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. Er zat op het moment van het ongeluk gisteravond nog een tweede jongen op de buggy. Hij raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. 7 randgemeentes van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg ontruimd. De bosbranden zouden steeds dichterbij komen. De branden in de departementen Gironde en Landen hebben nu zo'n 33.000 hectare natuur verwoest. Dat komt neer op de omvang van de complete stad Rotterdam. In beide regio's zijn in totaal 141.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd. Vakantiegangers die op doorreis zijn krijgen het advies om ver om Bordeaux te rijden, via Toulouse en Bayonne. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden, kunnen vanaf nu een boete verwachten. Rijkswaterstaat heeft vannacht camera's opgehangen richting het zuiden. Die zijn ook meteen aangezet. Vanaf komende nacht hangen er ook camera's in omgekeerde richting. Ook die gaan meteen aan. Het vrachtwagenverbod is ingesteld en dat bleek dat bij een controle de staalconstructie van de brug zwakker is dan verwacht. Vrachtwagenchauffeurs klagen dat de borden die waarschuwen voor de afsluiting van de brug in de A27 voor buitenlandse truckers niet te begrijpen zijn. En ook zijn veel navigatiesystemen nog niet bijgewerkt. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. 25 graden is het bij matige westenwind. Prima zomercarnaval weer. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Blijft wel droog, het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen hebben we een overwegend grijze dag met af en toe wat regen. En dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 5 kilometer, een kwartier vertraging. Wegwerkzaamheden daar. De N57 Rotterdam-Middelburg, tussen aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis, 5 kilometer. En de N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen de Haringvlietdam en Goede Reden, nog eens 3.
9: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Non-stop de lekkerste muziek.
15: Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen.

0: Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Het is 2:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Non-stop muziek zo dadelijk. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Het is druk op de Europese wegen naar de zon. Ook al is het pas volgende week Zwarte Zaterdag. Op de Route du Soleil op de A7 vanaf Lyon richting het zuiden hebben reizigers te maken met 2 uur vertraging. Ook op de A9 richting de Spaanse grens is het filerijden geblazen. De ANWB meldt ook drukte in Noord-Italië op de A22 richting het Gardameer. En in Oostenrijk richting Tirol. De vertraging voor de Gotthardtunnel in Zwitserland bedraagt 1 uur. Volgende week is het volgens de Franse Zwarte Zaterdag. En dan gaan er heel veel mensen op vakantie. En er komen ook een hoop vakantiegangers terug. De Belgische justitie heeft een NAVO-stagiair opgepakt. De vrouw liep stage op het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Van daaruit worden alle missies van de NAVO aangestuurd. De stagiair zou een Canadese vrouw zijn van Chinese afkomst. Ze zou gevoelige informatie hebben opgezocht zonder dat het tot haar takenpakket zou horen. Wat precies is niet bekendgemaakt. Haar huis is doorzocht. De Belgische politie en justitie willen verder niks kwijt. In Barneveld is een minderjarige verongelukt met zijn buggy. Hij was met zijn terreinwagentje uit de bocht gevlogen en in een sloot terechtgekomen, schrijft de politie. De jonge bestuurder is nog naar het ziekenhuis gebracht en er overleed hij aan zijn verwondingen. Er zat op het moment van het ongeluk gisteravond nog een tweede jongen op de buggy. Hij raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De Nederlanders die waren vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn terecht. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. De meeste van hen zijn weer aan land. Alleen de schipper is nog vermist. De boot zou zijn gezonken in zwaar weer. De opvarenden zijn van een vlot gered. Ze zijn veilig, maar wel uitgeput, zegt de ambassade. Ze krijgen medische verzorging. Het weer veel zon, droog, 25 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het blijft dan nog droog. Het koelt af naar 18 graden. Morgen overwegend grijs met af en toe regen. Morgen wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. AWB Verkeersinformatie, de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Deil en Gorkum 10 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer, een half uur vertraging. Er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug. Dan hebben we de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. Oudehoorn 5 kilometer. De N59 Hellegatsplein richting Zierikzee tussen knooppunt Hellegatsplein en Den Bommel 6 kilometer.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op,
2: Vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
9: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
18: Reis weer met Golden eSIM.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
18: Reis weer met Golden eSIM.
21: Is Radio Rijnmond.
22: Non-stop de lekkerste muziek.
21: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Die is nog in volle gang. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen! En al de juf had het door, dus is jouw moeder de queen? Ja, ja! En zo enthousiast vanaf achter wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremes is pas de vijfde king van het zomercarnaval. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het niet meer kan meemaken.
3: Sinds kleine jongen liep ik altijd met haar mee in de parade. Ik steentjes plakken, ging naar de Queen Election destijds. Tegenwoordig hebben we eindelijk de Royalty Election. Ik ben nu de vijfde koning. Dus het is een droom die wij samen hadden. En de zonnestralen van vandaag die komen van Mirena en van mijn oma.
1: Het festival is gisteravond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. En gaat ook na de straatparade nog door tot in de kleine uurtjes. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukt de verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Bij Israëlische aanvallen op de bezette Jordaan-oever zijn afgelopen nacht 11 Palestijnen gewond geraakt. De beschietingen zijn een reactie op dodelijke confrontaties tussen kolonisten en een groep Palestijnen gisteren bij Nablus. Daarbij kwamen 4 Palestijnen, een Israëlische kolonist en een militair om het leven. Het leger deed invallen op meerdere plekken, onder meer in Bethlehem. Ook vielen kolonisten een dorp aan en schoten ze op auto's. Sinds de aanslagen van Hamas 3 jaar geleden is ook het geweld op de Westoever toegenomen. Weer, veel zon vandaag, droog, 25 graden vanavond en vannacht. Dan koelt het af naar een graad of 18. De bewolking neemt dan ook toe en dan krijgen we morgen een grijze dag met af en toe regen. Het wordt 23 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
13: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen.

0: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie betrapt het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, meldt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging het nog om 4.000 hardleerse automobilisten. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die kentekens scannen, waarna onmiddellijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen raken hun rijbewijs kwijt als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 kilometer te hard hebben gereden. 1 op de 3 gemeenten met een regenboogzebrapad of andere inclusiviteitssymbolen heeft te maken gehad met vernielingen, meldt RTL. Vandalen laten expres bandensporen achter op zebrapaden of bekladden de oversteekplaats. Aan de Veerweg in Papendrecht gebeurde dat in 3 jaar tijd al 7 keer. Ook was het afgelopen jaar raak in onder meer Dordrecht en Schiedam. De rondgang langs gemeenten waar RTL over bericht is gemaakt omdat vandaag Pride begint in Amsterdam, waarin het draait om jezelf kunnen zijn als LHBTI'er. Een eenmotorig vliegtuigje is in de buurt van de Duitse stad Bremen neergestort op een huis. 1 van de 2 inzittenden is omgekomen, de andere is nog vermist. Het toestel crashte door nog onbekende oorzaak. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Huizen in een straal van 100 meter rond de getroffen woning zijn uit voorzorg ontruimd. En bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht 11 Palestijnen gewond geraakt. De beschietingen zijn een reactie op dodelijke confrontaties tussen kolonisten en een groep Palestijnen gisteren bij Nablus. Daarbij kwamen 4 Palestijnen, een Israëlische kolonist en een militair om het leven. Het leger deed op meerdere plekken invallen, onder meer in Bethlehem. Ook vielen kolonisten een dorp aan en schoten ze op auto's. Sinds de aanslagen van Hamas 3 jaar geleden is ook het geweld op de Westoever toegenomen. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 18. Morgen hebben we een grijze dag waar af en toe ook een bui kan voorkomen. En morgen wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van
3: Albert Heijn. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
11: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
12: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie betrapt het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, meldt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging het nog om 4.000 hardleerse automobilisten. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die kentekens scannen, waarna onmiddellijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen raken hun rijbewijs kwijt als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 kilometer te hard hebben gereden. 1 op de 3 gemeenten met een regenboogzebrapad of andere inclusiviteitssymbolen heeft te maken gehad met vernielingen, meldt RTL. Vandalen laten expres bandensporen achter op zebrapaden of bekladden de oversteekplaats. Aan de Veerweg in Papendrecht gebeurde dat in 3 jaar tijd al 7 keer. Ook was het afgelopen jaar raak in onder meer Dordrecht en Schiedam. De rondgang langs gemeenten waar RTL over bericht is gemaakt.

0: maakt omdat vandaag Pride begint in Amsterdam, waarin het draait om jezelf kunnen zijn als LHBTI'er. Een eenmotorig vliegtuigje is in de buurt van de Duitse stad Bremen neergestort op een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen, de andere is nog vermist. Het toestel crashte door nog onbekende oorzaak. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Huizen in een straal van 100 meter rond de getroffen woning zijn uit voorzorg ontruimd. En bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht 11 Palestijnen gewond geraakt. De beschietingen zijn een reactie op dodelijke confrontaties tussen kolonisten en een groep Palestijnen gisteren bij Nablus. Daarbij kwamen 4 Palestijnen, een Israëlische kolonist en een militair om het leven. Het leger deed op meerdere plekken invallen, onder meer in Bethlehem. Ook vielen kolonisten een dorp aan en schoten ze op auto's. Sinds de aanslagen van Hamas 3 jaar geleden is ook het geweld op de Westoever toegenomen. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 18. Morgen hebben we een grijze dag waar af en toe ook een bui kan voorkomen. En morgen wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Non-stop de lekkerste muziek.
12: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorinchem van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's die werken met automatische kentekenherkenning staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich ermee dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En het gaat dan niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Inwoners van Bleskensgraaf zijn niet te spreken over het plan om een toegangsweg naar het dorp af te sluiten. Het is op de Wijngaardse Steeg nu te druk en daardoor onveilig voor fietsers, vindt de provincie. Alleen landbouwverkeer en hulpdiensten mogen er straks nog overheen. Dorpsbewoners zijn bang dat het nu juist op de smalle dijken in het dorp drukker wordt als er meer verkeer over de officiële toegangsweg tot het dorp gaat. Ze hebben handtekeningen verzameld tegen het plan en ingediend bij de provincie. Die wil in september beginnen met werkzaamheden aan de provinciale weg N214... waarbij ook in één moeite door de afsluiting van de Wijngaardse Steeg wordt aangelegd, schrijft het Contact. De Belgische justitie heeft een NAVO-stagiaire opgepakt. De vrouw liep stage op het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Van daaruit worden alle missies van de NAVO aangestuurd. De stagiaire zou een Canadese vrouw zijn

0: van Chinese afkomst. De vrouw zou gevoelige informatie hebben opgezocht zonder dat dat tot haar takenpakket zou behoren. Wat ze precies zocht is niet bekendgemaakt. Haar huis is doorzocht en de Belgische justitie wil verder niets kwijt over de arrestatie van de NAVO-stagiair. Het weer vanavond en vannacht, dan koelt het af tot een graad of 18. Het blijft droog, het is wel bewolkt. Ook morgen bewolkt en dan kan het af en toe regenen. Morgen wordt het niet warmer dan 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Non-stop de lekkerste muziek.
14: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
4: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
3: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
4: Die geur van dat water. Doneer.

0: doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Berendsverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Met een grote R.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio met een grote R.

bekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zei hij.

klinkt weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust.

0: Leef onze goede tijd!
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Radio Rijnmond, jouw weekendgevoel.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.